Wat eigen dingen, al hebben ze op zingen. Wat eigen dingen, al hebben ze op zingen. Wat eigen dingen, al hebben ze op zingen. Wat eigen dingen, al hebben ze op zingen. Wat eigen dingen, die gaan dingen. Wat eigen dingen, al hebben ze op zingen.